0: Feel it. Love it. Weekend Radio.
1: Radio Ons Twedde.
2: Fire! Fire!

0: een hele lange dag te gaan? Nou, nu niet meer. Radio Ons Twedde.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. De KLM-vlucht naar Panama-stad die vannacht moest uitwijken vanwege een aardbeving is geland in de stad San José. Eerder werd al bekend dat de vlucht een tussenstop maakte op Curaçao. Daar konden ze alleen niet blijven omdat er niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Panama werd eerder vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Alle vluchten van en naar de hoofdstad werden daarom uit voorzorg stilgelegd. Je hebt al jaren de Vrouwenmars, maar vandaag gaan de mannen de straat op voor de veiligheid van vrouwen. Ze willen met hun tocht door Amsterdam voor hen opkomen als beschermers. Feministische organisaties uiten hun kritiek tegen het AD. Zij vallen over het woordje beschermen, waarmee de traditionele rolverdeling in stand zou worden gehouden. Wil je tijdens de herfstvakantie lekker weg in eigen land, dan kan dat flink in de papieren lopen. Dat heeft de Telegraaf uitgezocht. Voor een simpel vakantiehuisje ben je al gauw zo'n 1.000 euro kwijt. Volgens de ANWB zijn er wel manieren om te besparen op dure uitstapjes. Ga vaker wandelen of maak een gezellige thuisbioscoop, zo luidt hun advies. En een opmerkelijke vangst op een Amerikaans vliegveld vorige week. Daar werd een man opgepakt die maar liefst 10 levende vogels in zijn onderbroek had verstopt. De man viel op omdat hij zenuwachtig werd toen vliegveldmedewerkers over zijn opgezwollen buik begonnen. Hij riskeert nu een straf voor dierensmokkel en kan een geldboete van 1.000 euro's krijgen. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een echte herfstdag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt ook code geel vanwege de kans op harde windstoten, hagel en onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warm...
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
6: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
7: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema-straat 4.
8: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
9: Yes, hebben we.
8: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw

Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Onstwedde.

mooi, timmen wie dicht. Was in rechte voest was staker als van mijn pa. Dus kom op piano.

in de kroeg, stom in wiggie, in eyes on tentje. Ze jaar zich op mijn coverbak verlust. En ze vraag, nog een lijve breedje.

0: Grazie a voi.
1: Ik heb er een tietje night sign, het was zo'n schiere mind, een dikke batterij en een gooie kop. En als uw beeld ging trillen, was het och mijn god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja dat wordt genoien. En voor wat ik heb heurd, dat ze zijn goud verdooi.

0: dat moest echt stop, Mio. Doe was dat toen geen contact meer mag zijn. Nog eenmaal en ik bel de politie weer.
1: Op jouw radio. Dit is jouw hitstation.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema-straat

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
2: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
7: Dat zijn helemaal knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Evil kaart.
10: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
8: Yeah.
1: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Hey. Jij denkt aan...
14: De kerstverkoop begint.
13: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
15: Yes, hebbes.
13: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
17: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Door brand op het spoor rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat duurt volgens de NS nog de hele dag. Volgens een woordvoerder is er brand gesticht bij een spoorbrug. Meer is er nog niet bekend. Oekraïne heeft vannacht met de Verenigde Staten en Europa gesproken over een einde aan de oorlog.

0: in Oekraïne. Dat meldt persbureau Reuters. Daarbij ging het onder meer over een economisch plan en mogelijk EU-lidmaatschap. Terwijl het gesprek plaatsvond, zei de Amerikaanse president Donald Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de rest van de wereld. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit. In Amsterdam vindt vandaag een landelijk woonprotest plaats. Het motto luidt: huizen voor mensen, niet voor winst. De organisatoren van het protest roepen iedereen die wordt geraakt door de aanhoudende wooncrisis op om zich aan te sluiten. Het protest begint vanmiddag om 2:00 op de Dam. En reed je deze week over de A1, A50 of A28, dan kan je zomaar gepakt zijn door de boetebus. Vanuit een touringcar werd er op verschillende plekken in Oost-Nederland gecontroleerd op telefoongebruik achter het stuur. In totaal kregen 106 bestuurders een bekeuring. De politie noemt de aanpak effectief. Bestuurders krijgen niet alleen een boete, maar worden nu ook geconfronteerd met hun gedrag. Dan heb ik het weer nog. Het wordt vandaag een echte herfstdag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. En de temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU Inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
5: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
6: Jij denkt aan... Paus, de kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
7: Yes, hebbes!
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hallo Jumbo. Jumbo Vlag Twedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
9: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
10: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
11: Gefeliciteerd, hè?
10: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
12: What the fuck?
10: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
11: Nee.
10: Swipe.
12: What?
10: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
12: Zeker.
10: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: We zijn helemaal knetter.
6: Ik word helemaal wak.
7: Even elkaar.
8: Nou, je bent de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Of nee, toch niet?
10: Yeah. Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.

0: en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

is de lucht achter Oudhoven. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de Westvoren langs de diek. Het zijn de meulens en de molen. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoven, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de Westvoren langs de diek. Het ben de meulens, ben de molen, het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun.

0: zijn nooit hetzelfde. Music and more.
1: Radio Onstwedde.
2: Ik luip helemaal toestout, dan kwam ik niet buurman tegen. Maar ja, mijn man, wat was wat meer te regen. Met al die nachten was voor de boel een straf. Maar het is weer terug en weekend toen er weer op. Zo mouw het al, ja, zo mouw het al.

is nog zo, kan ik wassen in jouw nijweest. 26 jaar geleden, toen kwam ik over het west. Mijn leven tiet, wat is toch mooi wit lauwers.

amis, leeg zaal moet nooit de bliksem gaan. Zo maar we het hoor, zo maar we het hoor, ja.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
3: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
4: Wow.
3: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Door brandstichting rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Volgens ProRail en NS is de brand gesticht bij een spoorbrug over de Delfthavense Schie. Nadat er vannacht een melding binnenkwam van een storing, trof een medewerker rokende kabels en een geopende deur aan bij de spoorbrug. Er wordt nog steeds geblust door de brandweer en de politie is bezig met onderzoek. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand overleden die vermoedelijk de snelweg over wilde steken. Dat meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was al overleden. Waarom de voetganger op de snelweg liep, dat wordt nog onderzocht. Er zijn steeds meer loodgietersbedrijven in ons land, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In 10 jaar tijd zijn er ruim 4000 bedrijven bijgekomen, maar is de vraag naar loodgieters ook flink gestegen. Dat komt omdat er veel nieuwe huizen worden gebouwd en verduurzaamd. Weet je deze week over de A1, A50 of A28, dan kan je zomaar gepakt zijn door de boetebus. Vanuit een touringcar werd er op verschillende plekken in Oost-Nederland gecontroleerd op mobieltjes achter het stuur. In totaal kregen 106 mensen een boete. De politie noemt de aanpak effectief. Mensen krijgen niet alleen een boete, maar worden ook geconfronteerd met hun gedrag. En dan nog het weer. Je hebt het vast al gemerkt. We hebben te maken met een echte herfstdag vandaag. Buien trekken over het hele land en in het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
1: Wow.
0: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
2: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
5: BMW.
6: Dat zijn helemaal knetter.
7: Ik word helemaal wak.
8: Even kaart. Nou, je hebt de verkeerde kaart.
7: Wat?
9: Oh nee, toch niet.
7: Hier. Yeah.
10: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
13: Wat is dit, hè?
12: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
11: What the fuck?
12: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
13: Nee.
12: Swipe.
11: What?
12: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
11: Zeker.
12: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
14: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi in goud in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
15: Euro's goedkoper. Jumbo vlag Twedde.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

Junior Holton Blues.

Leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent. Radio Onstwedde.

0: Altijd bij je.
1: 24 uur, jouw muziek, jouw hits.
0: Radio Onstwedde.

lijst aan de voeterkaart. Want mijn buurman is een snackert en die heeft nooit veel verstaan. Doe komst nog op de koffie met die grote bek. Al die nou maar kan, maar aanstoot straks vergeet.

een kruid is of roet, of een goud is of een vak, bouwde mot toch onder dak. Of een ree is of een loon, als die mok in verstoon, dus wat mot er eigenlijk zoet, bakken bak toch brood.

0: That's the grunge. We want joy. That's the grunge.
1: Wij zijn nooit hetzelfde. Music and more.

dat ik gelukkig ben. Ter wie er niks aan maken, maar ik wil het geen neem kwiet. Ik heb mijn drang, ik heb mijn zorgen, ik heb mijn lucht gesteeld. Als ik te noos zit, dan zeg ik dat niet spiet. Het geluk zit in feit, dat ik alles zijn kan. Met ogen, met vingertoppen en met mijn verstand. Maar door ben goud, dat zo blind als een peer ben. Daar stond een kiep, met ogen dicht.

verleden stilstond. Wie het feit dat ik gelukkig ben. Zucht de wereld roem, zucht wat nu ver is en mal. Ik heb idioot, ik heb mijn zwakheid, ik heb mijn toekomstbeeld. Kom eens een teken, dat je proeft dezelfde toon. Het geluk zit in feit, dat ik alles zijn kan. Met open met vingertop en met mijn verstand. Maar door ben goud, dat je zo blind als een piet ben. Daar stond ik kiep, met open dicht.

Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Ik droog ook hoorde mee, mijn oordeel is soms haat. Het is een strijd in het omgaan met de mensen.

binnen. Daar stond de kiek, met ook dicht aan de kaart. Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Tijd wie er niks om maken, maar ik wil het geen in kwiet. Als ik te noos zit, wat je net al verteld hebt.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes.
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Euro's goedkoper. Jumbo vlag Twedde.
5: Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke.
7: BMW.
8: Dat zijn heel wat knetter.
9: Ik word helemaal wak.
10: Even kaart.
11: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
9: Wat?
12: Of nee, toch niet?
9: Yeah.
0: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.

0: je bij Phonehouse aan het juiste adres.
1: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Moet je vandaag met de trein van Rotterdam naar Delft? Let dan even goed op. Er rijden door brandstichting namelijk geen treinen tussen de twee steden. De brand werd vannacht ontdekt bij een spoorbrug over de Delfthavense Schie. Er wordt nog steeds geblust en de politie is bezig met onderzoek. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Het commissariaat voor de media wil Ongehoord Nederland een nieuwe straf opleggen. De aanleiding is een uitzending van Ongehoord Nieuws waar uitspraken van Hitler in voorkwamen. Vorige maand maakte minister Letchert al bekend dat ze de omroep van de publieke tv wil halen. Volgens haar heeft Ongehoord Nederland de zaken al langer niet op orde. Het is nog onzeker of de executie door een vuurpeloton van een Amerikaanse oud-militair live wordt uitgezonden. Dat heeft president Trump gezegd nadat er wereldwijd veel kritiek kwam op het plan. De man schoot in 2009 13 mensen dood op een legerbasis in Texas en kreeg daarvoor de doodstraf. Als de executie live wordt uitgezonden, is het voor het eerst in 90 jaar dat een executie publiekelijk te volgen is. En Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioen gravelrijden geworden. De 39-jarige Vos kwam na 126 kilometer als eerste over de finish in Australië. Het was een emotionele overwinning voor haar. Eerder dit jaar verloor ze haar vader. Ook de bronzen medaille ging naar Nederland. Die was voor Larissa Hartel. En dan het weer nog. Het is een behoorlijk wisselvallige dag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
1: Wow.
0: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
4: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
5: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
6: Gefeliciteerd, hè?
5: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
7: What the fuck?
5: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
6: Nee.
5: Swipe.
7: What?
5: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
7: Zeker.
5: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
8: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
9: Yes, hebbes.
8: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hey Adela.
11: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
10: BMW. Woo!
12: Dat zijn heel wat knetter.
13: Ik word helemaal wakker.
14: Even kaart.
15: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
13: Wat?
16: Of nee, toch niet?
13: Hier. Yeah.
5: Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
18: Hey! Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
19: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phone.

0: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 11 uur.

0: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Handen af van het spoor, dat zegt staatssecretaris Bertram van Openbaar Vervoer over de brandstichting op het traject tussen Rotterdam en Delft. Door de brandstichting rijden er vandaag geen treinen tussen de twee steden. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Moet je toch met het OV van Delft naar Rotterdam, dan kan je een stopbus nemen. Moet je vandaag met de trein van Rotterdam naar Delft, let dan even goed op. Omdat er vannacht brand is gesticht bij een spoorbrug, rijden er geen treinen tussen de twee steden. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Moet je toch met het OV van Delft naar Rotterdam, dan kan je een stopbus nemen. Een gevaarlijke AI-blunder in Amerika. Daar heeft een AI-programma een neptip over een moordzaak naar de politie gestuurd. Dat gebeurde tijdens een test van AI-bedrijf Anthropic. De schade viel gelukkig mee. De politie had de tip als spam gemarkeerd en heeft er verder niets mee gedaan. Het is de eerste keer dat een AI-model een valse tip doorgeeft aan de politie. En een opmerkelijke verkiezingsuitslag in Peru. Daar is een man met de naam Hitler Mussolini gekozen als burgemeester. Het is niet de eerste keer dat iemand met zo'n opvallende naam in de politiek opduikt. Zo werden lokale verkiezingen in Frankrijk laatst wereldnieuws, omdat er zowel een Hitler als een Zelensky meedeed. Dan het weer nog. Het is een behoorlijk wisselvallige dag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt zelfs code geel, want daar kunnen harde windstoten, hagel en onweer voorkomen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits. Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraatse 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
2: Jij denkt aan... Mams, de kerstverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes!
2: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: vastzogefiets.nl.
1: Radio Ons Twente.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Jouw station. Station 24/7. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Jij denkt aan... De kerstverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes!
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
6: Wat is dit, hè?
5: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
5: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
6: Nee.
5: Swipe.
4: What?
5: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
8: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
9: Hey Adela.
10: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
11: BMW.
12: Dat zijn heel wat knetter.
13: Ik word helemaal wakker.
14: Ik wil kaart.
15: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
13: Wat?
16: Of nee, toch niet?
13: Hier. Yeah.
5: Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
18: Oh.

Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: Goedemiddag, ik ben Maudy Veltema. Meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn telefonisch niet bereikbaar door een storing bij KPN. Onder andere ziekenhuizen in Utrecht, Rotterdam en Groningen kampen met de storing en hebben daarom tijdelijke telefoonnummers ingesteld. De ziekenhuizen benadrukken dat ze gewoon open zijn, ook voor spoedgevallen. KPN zegt hard te werken aan een oplossing. Handen af van het spoor, dat zegt staatssecretaris Bertram van Openbaar Vervoer over de brandstichting op het traject tussen Rotterdam en Delft. Door de brandstichting van vannacht rijden er vandaag geen treinen tussen de twee steden. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Moet je toch met het OV van Delft naar Rotterdam vandaag, dan kan je een stopbus nemen. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van Amerika voor flinke schade gezorgd. De orkaan kwam vannacht aan land in Florida, maar is inmiddels afgezwakt tot een zware storm. Straten staan onder water, bomen zijn omgewaaid en van een hotel is zelfs het dak weggeblazen. Bijna 800.000 mensen in de zuidelijke staten zaten daardoor vannacht zonder stroom. En de kust is nog niet veilig, want dit weekend wordt er ook veel regen verwacht. En steeds meer Nederlandse mannen slikken pillen tegen kaalheid, dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. In 2 jaar tijd is het aantal mannen dat pillen slikt tegen haarverlies met bijna 50% gestegen. Het gaat vooral om mannen tussen de 25 en 40 jaar oud. De pillen kunnen haaruitval tegengaan, maar hebben soms flinke bijwerkingen, zoals erectieproblemen en somberheid. En dan het weer nog. Het is een wisselvallige dag met af en toe buien. In het zuiden vallen die vanavond mee, maar in het noorden heb je nog wel even last van buien, waar soms ook onweer bij komt kijken. De temperatuur ligt zo rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
6: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlag Twedde.
7: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.

0: €50 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
3: My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun.
4: Boy, Sway named Troy, used to live in Detroit. Bitch, don't.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
5: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in mitzingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
6: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
7: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
8: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
9: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
10: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Maudy Veltema. Op een industrieterrein in Papendrecht is op dit moment een grote brand gaande. De rook trekt over een woonwijk en daarom is er een NL-alert verstuurd en zijn een aantal bewoners uit hun huizen gehaald. De brand is na bijna 3 uur blussen nog altijd niet onder controle. De politie onderzoekt wie er achter de brandstichting bij het spoor in Rotterdam zit. Daarbij wordt onder meer gekeken naar camerabeelden. Er wordt rekening gehouden met sabotage, maar het zou volgens de politie ook om kattenkwaad kunnen gaan. Door de brand rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft, wel zijn er bussen ingezet. De enige Nederlandse kweker van medicinale wiet is failliet, dat meldt Dagblad van het Noorden. Zo'n 7000 Nederlanders gebruiken de wiet op doktersrecept, bijvoorbeeld tegen chronische pijn. Zij moeten in de toekomst waarschijnlijk overstappen op wiet uit het buitenland. Ondertussen zit het Gronings bedrijf met een overschot van honderden kilo's wiet. Dit moet via een speciale regeling verkocht worden. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen. Door de harde regen begon de race later dan gepland. Verstappen verloor de eerste plek even aan George Russell, maar die crashte en moest stoppen. Zo kon Max alsnog de overwinning pakken. Later vandaag is de kwalificatie voor de grote race van morgen. En dan het weer nog. Het is een wisselvallige dag met af en toe buien. In het zuiden vallen die vanavond mee, maar in het noorden heb je nog wel even last van buien, waar soms ook onweer bij komt kijken. De temperatuur ligt zo rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
1: Wow.
0: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
2: Vlot winkelen bij Jumbo Vlagtwedde.
3: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
4: Gefeliciteerd, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
1: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
1: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
1: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat kunnetten.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even elkaar.
7: Nou, je aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
10: Radio Onstwedde.
11: Welkom bij een nieuw uur.
10: Dit is jouw...

0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hyper, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: jij denkt aan.
1: De kerstverkoop begint.
0: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes.
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU, ieder mens andere zorg.
4: Vlot winkelen, bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
6: Wow.
5: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
7: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
1: Gefeliciteerd, hè?
7: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
7: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
1: Nee.
7: Swipe.
6: What?
7: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
7: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
8: Hey Adela.
9: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
8: BMW.
10: Dat zijn helemaal knetter.
11: Ik word helemaal wakker.
12: Ik wil kaart.
13: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
11: Wat?
14: Of nee, toch niet?
11: Hier. Yeah.
7: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
16: Kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
17: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 2 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. De brandstichting bij het spoor in Rotterdam wordt druk onderzocht door de politie. Er wordt onder meer gekeken naar camerabeelden. Er wordt rekening gehouden met sabotage, maar het zou ook om kattenkwaad kunnen gaan, aldus de politie. Door de brand rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Er zijn bussen ingezet. Meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn telefonisch niet bereikbaar door een storing bij KPN. Ziekenhuizen in Utrecht, Rotterdam en Groningen hebben daarom tijdelijke telefoonnummers ingesteld. De ziekenhuizen benadrukken dat ze gewoon open zijn. KPN is hard aan het werk voor een oplossing. In Papendrecht woedt een grote brand op een industrieterrein. Er komt zoveel rook vrij dat er een NL-alert is verstuurd. De rook trekt ook over een woonwijk. De brandweer kan nog niet naar binnen in het gebouw, maar probeert het vuur van buitenaf te blussen. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grand Prix van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige Formule 1-circuits een race gewonnen. Toch hecht Verstappen daar weinig waarde aan. Volgens hem telt een sprintzegen niet echt mee en draait alles om de Grand Prix van morgen. Verstappen waarschuwde ook dat zijn matige start nog altijd een probleem is. En dan het weer. Het is een wisselvallige dag met af en toe buien. In het noorden af en toe ook onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in mitsing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
5: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
6: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlag Twedde.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
8: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
9: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
10: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
9: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.

0: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. Hello Fresh, hello avondeten.
4: Radio Onstwedde.
5: Welkom bij een nieuw uur.
4: Dit is jouw Hit Radio.

0: Luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
3: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
4: Frits! Er is een NL Alert!
5: Stil eens.
6: NL Alert!
5: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
3: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
7: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
8: Hello. Hey Adela.
9: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
10: Dat zijn helemaal knetter.
11: Ik word helemaal wakker.
12: Even kaart.
13: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
11: Wat?
14: Of nee, toch niet?
11: Hier. Yeah.
15: Dumpert.nl.
16: Ja, dat is mijn merk.
17: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
18: Wat is dit, hè?
17: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
19: What the fuck?
17: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
18: Nee.
17: Swipe.
19: What?
17: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
19: Zeker.
17: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu. Radio.

0: geld terug bij Jumbo Vlagtwedde.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. De brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Vanwege de grote hoeveelheid rook werd vanochtend een NL-alert verstuurd. De rook trok over een woonwijk in de Zuid-Hollandse plaats. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Onduidelijk is nog wat er precies in het pand was opgeslagen. De brandweer blust nog na en onderzoekt de oorzaak van de brand. Afgelopen nacht hebben geen asielzoekers meer buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn 145 mensen vanuit de dagopvang naar noodopvanglocaties in Drenthe en Groningen gebracht. Eerder deze week sliepen nog asielzoekers buiten in de regen. Of dat de komende nachten opnieuw gebeurt is nog onduidelijk. Vanaf maandag neemt Midden-Drenthe de noodopvang over in Bijlen. Dichter en muzikant Nico Dijkshoorn is in het centrum van Amsterdam aangereden door een fatbike. De 66-jarige schrijver zegt dat de bestuurder met hoge snelheid op hem afkwam. Dijkshoorn kwam ten val, maar lijkt er zonder ernstige verwondingen vanaf te zijn gekomen. Op zijn eigen nieuwsbrief schrijft hij: mijn spierwitte haar zal mee hebben geholpen, maar van alle kanten kwamen er bezorgde hele lieve mensen aan mij vragen of het ging. Het stond bijna haaks op de krankzinnige manier waarop de fietser reageerde. Het kwam erop neer dat ik de ziekte kon krijgen. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grand Prix van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige Formule 1-circuits een race gewonnen. Toch hecht Verstappen daar weinig waarde aan. Volgens hem telt een sprintzegen niet echt mee en draait alles om de Grand Prix van morgen. Verstappen waarschuwde ook dat zijn matige start nog altijd een probleem is. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekken vooral in het noorden nog regelmatig buien over. Daarbij kan het ook onweren. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee staat een krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig. De middagtemperatuur ligt rond de 14 à 15 graden en de wind neemt wat af. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
5: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlag Twedde.
6: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud op in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Gefeliciteerd,
1: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?

0: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Hello. Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
3: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebben ze.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
5: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Even elkaar.
10: Nou, je bent aan de verkeerde kant.
8: Wat?
11: Oh nee, toch niet.
8: Hier. Yeah.
2: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. Door een stroomstoring rond Schiphol rijden er voorlopig geen treinen tussen Amsterdam en Hoofddorp. Ook Schiphol Airport is per trein niet bereikbaar. De storing heeft grote gevolgen voor het treinverkeer in de regio. NS zet bussen in tussen Schiphol en Sloterdijk. ProRail onderzoekt de oorzaak van de storing. Het is nog onduidelijk wanneer het treinverkeer rond de luchthaven weer volledig hervat kan worden. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is opgeknapt en heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten. Dat meldt het RIVM. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak woedt. Volgens het RIVM zijn de testen nu negatief en kan de patiënt niemand meer besmetten. Vanmiddag is een spookrijder overleden bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen. De bestuurder reed volgens de politie op de verkeerde weghelft en botste op een tegemoetkomende auto. Daarbij raakte één persoon gewond. Ook een derde auto was betrokken, maar die bestuurder bleef ongedeerd. De snelweg is voorlopig afgesloten. De politie onderzoekt hoe de spookrijder op de verkeerde rijbaan terecht heeft kunnen komen. De Rolling Stones werken aan nieuwe muziek. Dat zegt saxofonist Courtney Pine, die enkele weken geleden een opnamesessie had met frontman Mick Jagger. De band heeft nog niet bevestigd dat er een nieuw album aankomt, maar Jagger liet deze zomer al weten weer liedjes te schrijven. Hun laatste album, Foreign Tongues, verscheen nog maar kort geleden. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekken vooral in het noorden nog regelmatig buien over. Daarbij kan het ook onweren. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee staat een krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig. De middagtemperatuur ligt rond de 14 à 15 graden en de wind neemt wat af. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
4: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes!
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
7: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
8: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
9: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
10: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: €10 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU, ieder mens andere zorg.
2: Radio Ons Twedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen. Bye.

0: jij denkt aan...
1: De kerstverkoop begint.
0: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes.
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
1: Wat is dit, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
2: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
2: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Hey, Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
7: BMW.
8: Dat zijn helemaal knetter.
9: Ik word helemaal wakker.
10: Ik wil kaart.
11: Nou, je aan de verkeerde kaart.
2: Wat?
12: Of nee, toch niet?
2: Hier. Yeah.
3: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
15: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. Het treinverkeer rond Schiphol komt weer op gang na een urenlange stroomstoring. De storing ontstond door een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam Riekepolder. Reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Ook internationale treinen hadden last van deze storing. Partijloos Kamerlid Mona Keijzer heeft op het congres van NSC opgeroepen tot meer samenwerking tussen mensen met een conservatieve kijk op de samenleving. Haar optreden leidde tot verdeeldheid binnen de partij. Zo verliet een deel van de aanwezigen de zaal toen de politicus het podium opkwam. Mona is bezig met haar eigen sociaal-conservatieve beweging Project 2029. In de Gelderse gemeente Oldebroek is vandaag een regenboogvlag gehesen bij de Kruiskerk in Wezep. Daarbij was ook burgemeester Tanja Haasloop-Amsing aanwezig. Dat is opvallend omdat het nieuwe gemeentebestuur eerder besloot te stoppen met het hijsen van de regenboogvlag. De burgemeester zegt dat ze er voor alle inwoners wil zijn. Bij de bijeenkomst waren zo'n 200 mensen aanwezig. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst door de Portugese voetbalbond. Die doet onderzoek nadat de 41-jarige aanvaller eind vorige maand uit onvrede het trainingskamp van de nationale ploeg verliet. Ronaldo zegt dat bondscoach Jorge Jesus afspraken over zijn speeltijd niet is nagekomen. De Record International vindt zelf dat een straf terecht zou zijn, maar wil wel beschikbaar blijven voor Portugal. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden van ons land nog regelmatig buien met af en toe onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
5: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
6: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
7: Wow.
6: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.

0: de weekend vibes.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
5: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
6: Stil eens.
7: NL Alert!
6: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
4: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
8: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
9: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
10: Hey Adela.
11: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
12: BMW.
13: We zijn helemaal knetter.
14: Ik word helemaal wakker.
15: Ik wil kaart.
16: Nou, jij aan de verkeerde kaart.
14: Wat?
17: Of nee, toch niet?
14: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
18: Ja, dat is mijn merk.
19: Radio Onstwedde.
20: Welkom bij een nieuw uur.
19: Dit is jouw Hit Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
2: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei.
3: Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 55% korting op huishoudmiddelen van onder andere Ariel en Finish. En tot 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
4: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse.

Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 6 uur.

0: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. In Helmond is een 19-jarige man aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Agenten vonden zo'n 20 kilo vuurwerk in een garagebox en in de slaapkamer van de verdachte. Ook zijn meerdere mortiergranaten in beslag genomen. De man zit nog vast en wordt verhoord. Bij NSC is na een chaotisch partijcongres het volledige partijbestuur opgestapt. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin noemt de situatie binnen de partij niet langer werkbaar. Eerder op de dag ontstond al onrust over kritische moties die niet in stemming mochten worden gebracht. Ook het optreden van voormalig BBB-politica Mona Keizer leidde tot verdeeldheid. Een deel van de aanwezige leden verliet daarop uit protest de zaal. Christa Pike is volgens verschillende Amerikaanse media ontslagen uit het ziekenhuis anderhalve week na de mislukte executiepoging in de Amerikaanse staat Tennessee. Na de executie werd gevreesd dat ze hersendood was, maar afgelopen week kwam ze toch weer bij. Volgens haar advocaten kan Pike inmiddels zelfstandig lopen en eten. Ze is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Max Verstappen start morgen vanaf pole position in de Grand Prix van Singapore. De Nederlander was in de kwalificatie op het circuit van Marina Bay net sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het is Verstappens derde pole op rij. Eerder vandaag won de Red Bull-coureur ook al de sprintrace. De race in Singapore begint morgenmiddag om 2:00 Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden van ons land nog regelmatig buien met af en toe onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde.
4: DJ's from Mars.
5: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
6: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
7: Yes, hebbes.
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting. Bye.

0: Heer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken alle reen? Wie gaan met de trekken alle reen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken alle reen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU, ieder mens andere zorg.
2: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
6: DJs from Mars present Mashup Universe, exclusively on One World Radio.
7: Hello, people of tomorrow, we are DJs from Mars. Welcome to this new episode of Mashup Universe, exclusively on One World Radio, the sound of Tomorrowland. In the next 60 minutes, you're going to listen to the best bootlegs, remixes, and mashups we selected and mixed for you this month. Let's start right away with the first tracks. Swedish House Mafia, Ray of Solar, Maupi Remix, Axwell and Ingrosso vs. Jengi, Morhump, Mercy, Ozandede Mashup. But first of all, the brand new amazing collab of Dimitri Vegas and Like Mike vs. Tiesto and WNW featuring Dido. Thank you. Let's go.

0: One World Radio.
1: Under construction.

0: zo bij je terug. Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Er zijn 18.000 kippen doodgegaan door een grote brand in de stal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen. Door de brand kwam veel zwarte rook vrij, waardoor omwonenden het advies kregen ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer is nu nog aan het nablussen. Tot zij klaar zijn zal een aantal omliggende wegen gesloten blijven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ooggetuigen melden een harde explosie waarna delen van het vliegveld werden ontruimd. Er zouden tientallen gewonden zijn gevallen. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten van en naar Riyadh geschrapt en er wordt geadviseerd het gebied rond de luchthaven te mijden. In het noorden van Engeland is een man zwaar gewond geraakt door een tijgeraanval. De man was een tijgerverblijf binnengegaan in een dierentuin. Na de aanval werden hulpdiensten ingezet. Volgens de politie vormt het dier geen gevaar voor bezoekers en is het in het verblijf gebleven. De dierentuin heeft de deuren gesloten en onderzoekt samen met de autoriteiten hoe het incident heeft kunnen gebeuren. OG-zangeres Shelley Vol gaat trouwen. Haar vriend Rory vroeg haar na een relatie van 10 jaar ten huwelijk. Op Instagram laat de 30-jarige zangeres weten dat ze volmondig ja heeft gezegd. Volgens Vol was het aanzoek precies zoals het altijd had voorgesteld. Zonder publiek, camera's of poespas. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden van ons land regelmatig buien met hier en daar onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile, de podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
0: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde.
3: The X-File.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
0: Kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
5: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting. Radio.

0: Kids. Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg jij NL Alert en informeer anderen.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
6: Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

Dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse. Templeton, Elderbrook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè? Het is de favoriete frisdrank

We pakken er wat nieuwe dingen bij. En dat allemaal in de blender. Dat zorgt voor dit uur radio. Daft Punk. Sinds 1993 zijn ze bezig. 2021, toen zijn ze officieel gestopt. Want dat is ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, enzovoort, de Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In the X-Vibe.

Marcel voor het doorsturen van deze track. Ik kende hem niet. Floorplan Never Grow Up is al een tijdje uit. 2014 komt hij uit. Dat is dik 10 jaar oud is deze track. Lekker. Never Grow Up is sowieso een goed motto. Mocht je ook denken, hey, ik heb nog wel een houseplaatje wat ik herontdekt heb of ontdekt heb. Je kan het de hele week 24/7 delen via dxvibe.nl. En dan hoor je binnenkort gewoon terug op de radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De Amerikaanse president Donald Trump heeft hard uitgehaald naar de Oekraïense president Zelensky. Volgens Trump is het tijd voor een nieuwe president in Oekraïne. Hij wil dat Kiev stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen, die een belangrijke inkomstenbron zijn voor Rusland. Zelensky zegt daartoe bereid te zijn, maar alleen als Rusland ook stopt met aanvallen op de Oekraïense energiesector. De uitspraken zorgen voor nieuwe spanning tussen Washington en Kiev. Bij NSC is het volledige partijbestuur opgestapt na een chaotisch partijcongres. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin noemt de situatie binnen de partij niet langer werkbaar. Eerder op de dag ontstond al onrust over kritische moties die niet in stemming mochten worden gebracht. En toen oud-BBB-politica Mona Keizer op het podium kwam voor een toespraak, was voor een deel van de aanwezige leden de maat helemaal vol. Zij verlieten daarop uit protest de zaal. Duizenden mannen zijn vandaag door Amsterdam gelopen tijdens de Mannenmars voor Veiligheid. Met de tocht van de Dam naar het Museumplein spreken zij zich uit tegen geweld tegen vrouwen en kinderen. Initiatiefnemer Oscar Kroes wil dat mannen meer verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. Hij zegt dat mannen nog altijd vaak de daders zijn van geweld en misbruik. De mars moet een krachtig signaal afgeven voor meer veiligheid en respect. De Rolling Stones werken aan nieuwe muziek. Dat zegt saxofonist Courtney Pine, die enkele weken geleden een opnamesessie had met frontman Mick Jagger. De band heeft nog niet bevestigd dat er een nieuw album aankomt, maar Jagger liet deze zomer al weten weer liedjes te schrijven. Hun laatste album, Foreign Tongues, verscheen nog maar kort geleden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht, vooral in het noorden van ons land, regelmatig buien met hier en daar onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig, met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.

0: toch wel de grote doorbraak van deze groep.
1: Alles kan, alles
0: Flair. Wat je waarschijnlijk vanavond ook gaat doen. Door het oog van de nacht kruipen. Flair hoor je dus op... wou ik bijna een heel ander radiostation zeggen. Maar het is Groningen 1. Kom bijna weer een euro in het verspreekpotje. Goed, het is dus zaterdag de 10e van oktober 2026. Van harte welkom bij aflevering. Ja, het is toch wel weer een nummertje. 295 van dit radioprogramma hier op Groningen 1. Tot het 10 uur hoop ik dat je gezellig bij me blijft met de lekkerste muziek. En ga je ook veel horen over het Amsterdam Dance Event. Daar gaan we in de tweede uur het ook even over hebben. Want dat vindt ook nog niet komende week plaats, maar de week daarop. En wat er allemaal te doen valt en of ik nog tips heb. Nou, uiteraard. Ook is al bekend wat voorheen op Amsterdam Dance Event is. Wat voorheen eigenlijk altijd op Amsterdam Dance Event bekend werd. Wie dan de nummer 1 DJ van de wereld werd. Nou, mijn hele TikTok for You-page staat er al mee vol dat er heel veel theorieën daarover losgaan. Straks ook in dat tweede uur van de Set in de Night Club meer over die DJ Mac Top 100. Ja, en verder in dit eerste uur, want dat is allemaal voor tweede uur. In dit eerste uur gewoon het vaste recept. Onder andere de Club Tip 3 tegen 8:30. De mesje van deze week hoor je ook nog daarvoor. En de Classic Tune zo direct. Ja, en wat ook in dat vaste recept is, is deze natuurlijk. Dat we met de dames gewoon het weekend gaan vieren en inzingen die stapavond. Dus ik zal zeggen, stoel aan de kant en ga gezellig meedansen. Tot 10 uur is dit de Set in de Haarclub op Groningen 1.

0: blijf er gezellig bij tot aan 10 uur hier op Groningen 1, waarin we nu doorgaan met...
1: This is the Classic Tune.
0: In de Classic Tune hoor je altijd twee ex-nummer 1 hits van vandaag. Ditmaal dus terug naar 10 oktober. We gaan terug naar 2010 en 2011. Dat doen we met Mohambi en de coaches van The Voice.

Coaches van de Voice of Holland uit 2011 was dit 1000 Voices. Het was een unieke samenwerking tussen de coaches van dat moment, Marco Borsato, Angela Groothuizen, Nikke Simon en Roel van Velzen. Het is ook deze week de enige week serieus dat je deze plaat kunt draaien in dit item, want het heeft 1 week op nummer 1 gestaan. Het programma is uiteraard in 2010 bedacht door John de Mol. Hij krijgt natuurlijk de meeste credits, maar wist je wel dat Roel van Velzen eigenlijk de bedenker is van het idee van blind auditions? Dus dat je hem met ronddraaiende stoelen hebt en dat hij eigenlijk de bedenker is van dat concept. Hij heeft er nooit echt de credits voor gehad, maar ik vind het toch echt een... Ja, het blijft een waanzinnig programma. In dat tweede seizoen dus werd dit een enorme hit. Het leuke feitje daarbij is wel dat in 2013 ook de coaches van dat moment ook een single uitbrachten. Het was een kerstnummer. Christmas Hearts heet die track. Nou, dat is dan weer nooit een hit geworden, maar de coaches van toen hebben toen ook een plaat uitgebracht. Misschien dat ze dat later nog wel een keer gaan doen. Het zijn de enige twee singles ook van de coaches van de Nederlandse Voice of Holland. Die hoorde je net uit 2011. En daarvoor van een jaar eerder Mo Hambi en A Bumpy Ride. Die hoor je ook eigenlijk nooit meer. Misschien nog wel door de dubbelzinnige tekst. Als je een keer niks te doen hebt, moet je even die tekst van Bumpy Ride gaan opzoeken. Het is een hele dubbelzinnige tekst, laat ik het maar zo zeggen. Straks hier Open Groningen 1. Nou ja, straks. Over 3 minuten 34. De mashup van deze week. Maar eerst de Swedish House Mafia. Dit is Don't

Swedish House Mafia en Don't You Worry With Child uit het jaar 2012 alweer. Ik vind het allemaal maar snel gaan, dames en heren. Tijd voor de mashup van deze week. Ja, en deze week heb ik ook wel weer een aardig mixje meegenomen, al zeg ik het zelf. Ik heb voor je in de mix Lady Gaga samen met Ariana Grande met Rain On Me. En Alesso samen met Sebastian Ingrosso, Calling. Je hoort ze nu in de mix, gemaakt door een vriend van de show, kunnen we toch wel zeggen, DJ Son Mars.

Tygo en Max McNown. Ook een beetje nieuwe muziek hier op Groningen 1. Je hoorde Take Me Back op Groningen 1. Ja, daar luister je nog steeds naar. Zometeen David Guetta en One Republic, I Don't Wanna Wait. Ook een nieuwe editie van de Club Tip 3 komt eraan. De drie beste nieuwe releases van de afgelopen week. Maar eerst een klassieker van Katy Perry die ik al lang niet meer gehoord heb. Maar wel heel leuk is, Wide Awake.

David Guetta samen met One Republic. I don't wanna wait. Brengt de tijd 4 minuten over 8:30. Tijd geworden voor een nieuwe editie van de Club Tip 3. De drie beste nieuwe releases van afgelopen week. Ik ben weer aan het zoeken voor je geweest. En er zijn weer wat leuke nummers uitgebracht. Ik heb onder andere nieuwe muziek voor je meegenomen van Lost Frequencies. Ook Marlon Hofstad heeft een leuke samenwerking uitgebracht. Ja, samen met een man die je net als discjockey hoorde, David Guetta. Best een leuke clubplaat hebben ze uitgebracht. Dus die hoor je ook straks. En op nummer 1 is toch wel echt een hele bijzondere. Ik ga niet zeggen wie de zangeres is. Die kennen we allemaal, denk ik wel, in Nederland. Tenminste, als je ooit Beste Zangers hebt gekeken. Nou, ik weet niet hoe lang dat geleden is. Zal ik het wel even kunnen opzoeken. Daar zat zij in en maakte ze er best wel een grote indruk op. En is ineens zo

eerste. Het is een snoeiharde plaat, maar heel lekker. Nieuwe muziek op Groningen 1. Je hoorde Brandon Hart en Randy. En dan had je een minuut of 10 de tijd om mee te doen met de quiz. Wie is deze zangeres? En ik had als tip meegegeven dat ze meedeed aan het seizoen van Beste Zangers in 2019. Als ik jou dit stukje laat horen, nou, dan weet je wel waar ik het over heb. Ik hoef alleen dit even stukje even te laten horen. En dan weet je al voldoende.

ik kon hem gewoon niet wegdrukken eigenlijk. Want het was echt zo'n goede zangeres toen ook dat seizoen. Als ze sowieso een goede zangeres. Flo Jansen. Zij had de samenwerking gemaakt samen met Randy en Brennan Hart. Je hoorde hem op nummer 1. Vrij terecht wel, denk ik. In deze Club de 3. Heart of a Dragon heet die track. Daarvoor hoorde je op nummer 2. Muziek van Marlon Hofstad samen met David Guetta en Caught Up. En daarvoor Lost Frequencies en Don't Forget About Me. Ja, voor meer Club de 3 verwijs ik je door naar Spotify. Daar vind je namelijk de afspeellijst SNC Club de 3 2026. Daar staan alle tracks in die dit jaar in die lijst hebben gestaan. En nog een klein kwartiertje te gaan in de eerste uur. Zometeen Ariana Grande samen met Zed, Break Free. Maar eerst Couching for Girls. Lang niet meer gehoord deze. Dit is Fair.

grote solo-doorbraak van Ariana Grande. Samen met Zed. Hey, nou ja, solo was dat dus niet. Tot dan toe was ze eigenlijk een kinderster. Want ze zat in heel veel Nickelodeon-series. Maar goed, dit was haar eerste grote hit. In samenwerking met de DJ Z. Die daar best wel weinig credits voor krijgt, vind ik. Break Free hoor je hier op Groningen 1. Gaan we nog even door met een van de hits van dit moment. Dimitri Vegas samen met Silver en Pat B. Zonder Like Mike dus. Je gaat nu horen naar Turn the Side.

Dimitri Vegas en Like Mike. Het was sneller afgelopen dan ik dacht. Nee, Dimitri Vegas zit zo in je systeem om samen Like Michael te noemen. Maar het is Dimitri Vegas solo. Samen met Silver en Pat B. Jorden. Turn the Tides hier op Groningen 1. Het was de één na laatste voor dit uur namelijk. Want we gaan alweer richting het nieuws van 9 uur. Dat betekent dat er nog wel een uur zetten in de club uiteraard aan te komen. Maar niet getreurd. Zometeen na 9 uur dus zijn we terug met nog een uurtje. Met tegen 9:30 uiteraard het Groningen 1 weerbericht. En de lekkerste muziek. Tipje van de sluier. Dit is een van de grootste DJ's van dit moment. Daar beginnen we straks mee om 9:02. Mag jij even dubben welke dat gaat zijn? Eerst gaan we nog luisteren naar Pink en Raise Your Glass. Die hoort dan aan 9 uur. En dan spreek ik je zo aan de andere kant van 9 uur weer voor nog een uur. Zet in de naaktclub. Ik zeg graag tot zo.

0: Het is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Groningen 1, verkeersinformatie.
3: Heb ik 1 opmerkelijk incident op een N-weeg bij ons in de regio. De N366 tussen Nieuwe Pekela en Veendam. Daar ter hoogte, als je bij de afslag rijdt richting bijvoorbeeld Oude Pekela en Winschoten. Daar staat een stilstaand voertuig. Hou daar rekening mee. Zoals het nu lijkt volgens mijn details, is het net op dat stukje wanneer het 2-baansweg wordt. Ja, hou daar even rekening mee. Dus mocht je op de N366 bij Nieuwe Pekela rijden, naar een stilstaand voertuig op de snelweg. Kijk uit dus.

0: Saturday Nightclub.
1: 3, 2, 1, go!
2: Van harte welkom bij het tweede uur van de set in de nightclub op deze zaterdag de 10e van oktober 2026. Gaan we door met een artiest, een DJ, die ineens ook kan zingen. Martin Garrix ga je horen met zijn nieuwe hit This Dream of You.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: goede plaat is dit geworden, zeg. Martin Garrix, zijn allereerste solo zangtrack. Kun je toch wel zeggen, misschien wel. Je hoorde This Dream of You. Ja, en ik was ook wel in de veronderstelling toen deze track uitkwam vorige week. Want toen zat hij in de Club de Brie dat dit een echte solo track was. Waren niet dat ik vanmorgen toen ik wakker werd mijn TikTok opende en deze TikTok tegenkwam. Ja, het komt op de radio misschien een beetje anders uit. Maar je moet even het beeld voor je zien dat een Engelse guy, denk ik, iets uitlegt over de back vocals. Want daar zit een zanger op de achtergrond die eerder met Martin Garrix recent een hit heeft gemaakt. Hoe dat zit, legt hij uit. Ik kan het eigenlijk niet beter uitleggen. Alhoewel, in het Nederlands kan ik het beter misschien dan hij in het, Nederlands. Maar goed, dit is een beetje de theorie die er nu over gaat. Maar dit is geen haat op deze plaat, zeker niet, want het is echt een goede plaat. Maar ik wil dit toch even aan je laten horen. Dat dus blijkbaar het niet zo is als wat je denkt.
1: Wait, did Martin Garrix just lie to us? I hear a lot of people saying that Martin Garrix has a crazy vocal range on his last song, A Dream of You. But did you know that it is actually not only him singing? If you listen closely on this part... You actually hear that it sounds very similar to this song.
0: Deze zanger is dus een van de achtergrondzangers.
1: And of course, if we look at the credits of the song, it's actually stated that Sean Farrugia is doing some background vocals. So the vocals are done by Martin Garrix, but the background vocals is actually done by Sean Farrugia. So this is what it is. Actually, Martin Garrix is singing, but Sean Farrugia is also singing at this exact same second. And this is why this sound actually is so amazing. But guys, don't take me wrong. I actually love the song and I think it's a really good idea for Martin Garrix. And maybe we should have a
0: video. Ja, het is dus leuk, hè, dat dus blijkbaar op de achtergrond het dan net zoiets warmer wordt, dat het dan toch weer, ja, heel erg mooi klinkt. Je hoorde, ja, die theorie, ik vind hem mooi. En het staat ook inderdaad gewoon in de credits van deze track. Dus ik had het ook kunnen weten. Maar goed, niet dat er bij mij nou een ballonnetje is doorgeprikt. Ook wel een beetje. Maar echt leuk even onderzocht. En ik wou dit toch even meenemen vanavond. Martin Garrix dus heeft als backvoking Sean Frank. En ja, deze track is gewoon goed gemaakt. This Dream of You. Goed, ben al, ik zie al mijn klokje, 3 minuten aan het lullen. En we zijn nu pas eigenlijk officieel begonnen aan de tweede uur. Welkom bij het tweede uur van de ZNA Club. 10 minuten over 9 is het. Een stukje muziek, historie. Moest ik toch even meebrengen vanavond. Leer je ook weer eens wat op zo'n zaterdagavond. Alhoewel, ja, wat je ook verder nog gaat leren vanavond is wat het weerbericht de komende dagen gaat doen. En uiteraard vanavond, want als ik nu naar buiten kijk, wordt het vrij troosteloos. De herfst is begonnen. De R zit in de maand uiteraard. Ja, en wat of het nog een beetje mooi weer wordt komende week, hoor je straks meer over hier in de ZNA Club. Ja, en verder heel veel goede muziek. Ik heb ook wat classics meegenomen. Ga lekker zitten en geniet van jouw zaterdagavond. En gaan we eerst door met muziek. Met onder andere in dit eerste half uur Rihanna en de Banners ga je horen. Ook Mike Posner ga je horen. Maar eerst een van de artiesten van dit moment. The Opposites, Feestje op mijn graf. Klinkt niet zo heel gezellig, maar het is wel een goede plaat. Die hoor je nu op Groningen 1.

Where have you been hier op Groningen 1 hoorde je die. En daarvoor muziek van... Dan moet ik even erbij pakken. Oh ja, natuurlijk. Dat was The Opposites en Feestje op mijn graf. Gaan we door met een track dat eigenlijk officieel uitkwam in 2017. Maar in 2019 verdween en verscheen op het album Where the Shadow Ends. En in 2020 werd het nummer trouwens ook heruitgebracht. Ik heb het over Someone to You van Banners. Het nummer haalde in Nederland de 16e positie in de single top 100 en de 6e positie in de Nederlandse top 40. Ook in België werd het een grote hit. Michael Nelson schreef het nummer samen met Grant Michaels en Samuel Hollander. Het nummer gaat over het zoeken naar liefde en eenzaamheid. De video is geregisseerd door Danielle Gridwood en Charlotte Fessler. Het bereikte destijds, toen het uitkwam, niet de Nederlandstalige hitlijsten. Dat gebeurde pas in 2020 toen het nummer 100.000 keer werd gebruikt op, daar heb je het weer, TikTok. Meer dan 200 miljoen is het nummer ook inmiddels gestreamd. Ik heb het namelijk over Banners. En als ik dit laat horen, ken je hem echt nog wel. Lang niet gehoord deze plaat. Ook weer zo'n vergeten pareltje. Someone to You werd dus in Nederland een grote hit dankzij TikTok in 2020. Someone to You, nu op Groningen 1.

Ja, dat was Lux Estival met All I Know hier op Groningen 1. En gaan we nu verder met twee Mikes. Mike McGoo ga je zo meteen horen met Outlines. Maar eerst Mike Posner en...

Mike Magoo, samen met Dragonettes. Yo, de Outlines brengt de tijd 2:05. Tijd voor... Het Groningen 1 weerbericht voor deze zaterdagavond en de komende dagen. Ja, in de avond en nacht komen de meeste buien voor in het westen en noordwesten van onze provincie. Elders is het droger met meer opklaringen en zakt de temperatuur tussen 9 en 12 graden. Morgen komt het tot pittige buien, mogelijk met hagel en onweer. Gaandeweg de dag minder buien en vaker zon. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het zo'n 14 graden. In de avond en nacht verdwijnen de buien. Het klaart op en gaat de nevel en mist ontstaan. Kan het 6 tot 10 graden worden als minimum. Maandag trekt de mist op en komt er zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond en nacht neemt de bewolking toe en volgt er enige regen met een graad of 10. Dinsdag is het meest bewolkt met af en toe regen en later nog buien met matige tot krachtige zuidelijke wind, gemiddeld 17 graden. Ja, en woensdag en donderdag blijft het droog met zon. Die is er dan ook bij en wordt er ook nog weer 18 graden. Als je dus vanavond op stap gaat, ja, kleed je echt warm aan en accepteer dat je nat wordt, tenzij je een regenpak aan doet. Maar waarschijnlijk doe je dat toch niet. Ja, dan wordt het wel redelijk fris in die regen. 9 tot 12 graden. Mocht je het weerbericht altijd willen checken, dat kan. Check onze website www.groningen1.nl of download die enige echte Groningen 1 app. Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen. En nog 21 minuten en 48 seconden op de klok. Zometeen Coldplay. Sterker nog, die ga je nu horen. Dit is Talk.

Lost Frequencies en de Temper Trap. En echt, wat een goede plaat is dit. Heel mooi gemaakt. In die categorie valt hij gewoon. Sweet Dispositions. Ja, het origineel is van Lost Frequencies. Maar deze remix en ook de John Summit remix... zijn toch echt wel festival anthems geworden, kunnen we wel zeggen. Maar goede plaat. De Sweet Dispositions op Groningen 1. Zometeen Mau Pisa, een nieuwe track. Just a little bit bore. Maar eerst Avicii met The Days. Die hoor je nu hier op Groningen 1.

Ja, ik moet ook wel wat gaan bekennen. Maupi is gewoon de artiestennaam van de andere DJ Maurice West. Leuk feitje. Hartstikke Nederlands, Just a Little Bit More. Op Groningen 1. Uit 2026 komt dit nummer. Gaan we nu terug naar 2002 en naar Rusland. Hoor ik je denken, Rusland. Wat? Rusland. Ja, ken je deze track nog? Tattoo. Deze track kan eigenlijk nu niet meer uitkomen in Rusland.

Tattoo en All The Things She Said. Ja, om de commotie van deze track eigenlijk te snappen, moeten we dus even terug naar het Rusland van 2002. Ja, het was toen nog een redelijk, nou, ik wil niet zeggen vrij land, maar vergelijkbaar met nu was het echt een vrij land. Ja, de videoclip speelde namelijk een rol in deze videoclip. Julia en Lena, de zangeressen achter deze meidengroep, staan in schooluniformen achter een hek, terwijl het regent en een groep mensen van buitenaf bekijkt. De twee zangeressen kussen elkaar, terwijl de menigte toekijkt. Beeld van de twee jonge vrouwen die verliefd zijn op elkaar. Maar door de buitenwereld worden beoordeeld en buitengesloten, zorgde destijds voor veel discussie. De clip werd daardoor door veel mensen meer dan alleen een gewone popvideo. Belangrijk detail is namelijk dat hun lesbische imago was onderdeel van de manier waarop het duo werd gepresenteerd. Het was dus niet simpelweg een spontane situatie die toevallig in de videoclip terechtkwam. Ja, het lied draaide dus om verliefdheid, verwarring en het gevoel dat je niet zomaar kunt uitschakelen. En ja, het is dus in Rusland een, ik denk een verboden plaat inmiddels. Want ja, daar mag je ja niet zijn wie je wil zijn. Ja, daar vinden we denk ik allemaal wel wat van. Maar goed, in Europa werd het een enorm grote hit. Tattoo dus en All The Things She Said. Brengt ons aan het einde van deze aflevering van de Saturday Night Club. Aflevering 295 kan het archief in. Volgende week zijn we er weer voor een nieuwe editie van de Saturday Night Club. Zometeen op dit radiostation de Groningen 1 non-stop dance muziek mix tot aan 12 uur. En dan tussen 12 en 3 kun je nog luisteren naar Disco Classics. Oftewel tot 3 uur in de nacht kun je lekker door blijven dansen op dit radiostation. Nogmaals, dus dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er dus weer. Ik moet er nog even vol praten. Want ik heb nog één plaat te gaan. En die hoor je tot aan het nieuws van 10 uur. Ja, ik moet het vol praten, omdat het nieuws zeg maar live is. En ja, dan zit je wel met de tijd. Dat je wel exact moet uitkomen. Nou, ik heb nog 6 seconden staan. Dus nogmaals een keer dank. Volgende week dus weer een nieuwe editie van de Saturday Night Club. We gaan eruit met een Zero's track van Eleanor Lambert. Zijn grote doorbraak. What Do You Want From Me? Tot volgende week. Doei doei!

0: Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst. Zo'n 200 mannen hebben vandaag in Amsterdam meegelopen in een mars tegen geweld tegen vrouwen en kinderen. Ze liepen van de Dam naar het Museumplein. Met de actie willen ze mannen oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag. Bij een grote schuurbrand in het Zeeuwse Biervliet zijn zo'n 18.000 kippen omgekomen. Het vuur verspreidde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. Er kwam zoveel rook vrij dat hij zelfs in België te zien was. Inmiddels is de brand onder controle. Een man is in een Britse dierentuin gedood door een tijger. Hij was zaterdagmiddag het verblijf binnengedrongen en werd daar aangevallen. De man overleed ter plekke. Op sociale media gaan beelden van de aanval rond, maar de politie roept op die beelden niet te delen. De tijger raakte niet gewond en de dierentuin blijft het hele weekend dicht. Vanavond is er weer kans om het Noorderlicht te spotten in Nederland. Vooral in het zuiden zijn de eerste meldingen al binnen. Maar je moet wel een beetje geluk hebben. Met het blote oog is het nauwelijks te zien. Maar met je camera kun je de kleurrijke gloed wel vastleggen. Kijk daarvoor richting het noordwesten. En dan nu nog het weer. Vanavond en vannacht vallen vooral in het noorden regelmatig buien. Soms met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. En aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Wil je ook de achtergronden bij het laatste nieuws horen? Luister dan naar High Profile. De podcast waarin we elke week het verhaal vertellen van een belangrijke persoon in het nieuws. Voor of achter de schermen. En deze week is dat de minister van Onderwijs in Frankrijk, waar scholieren al weken hun scholen blokkeren uit onvrede. Is hij de man die de scholieren tot bedaren kan brengen? Luister nu naar High Profile met mij, Tom Jessen, in je favoriete podcast-app.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Old but gold.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU, ieder mens andere zorg.
7: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
8: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
9: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
10: Wat is dit, hè?
9: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
10: What the fuck?
9: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
10: Nee.
9: Swipe.
10: What?
9: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
10: Zeker.
9: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
11: Hey Adela.
12: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
11: BMW.
13: Dat zijn helemaal knetter.
14: Ik word helemaal wakker.
15: Even
16: kaart. Nou, je zijn de verkeerde kaart.
14: Wat?
17: Of nee, toch niet?
14: Hier. Yeah.
9: Dumpert.nl.
18: Ja, dat is mijn merk.
19: Oh.